0: fucking shit.
1: Numero 9.
2: Zij thuis niet, zij beneden, mijn man en ik zou bekend staan. Is wat nog mee, is wat op is, wist ik.